LCD Sound System remixes. Deur valt hier dicht. Einde van de show komt eraan. Maar we gaan nog twee dingetjes draaien. We gaan een van de nieuwe liedjes draaien van Frankie Traandruppel. Hij heeft een nieuwe plaat uit sinds gisteren. Secret Tips Golden Tongue te luisteren op Bandcamp. frankietraandruppel.bandcamp.com. Kom, gewoon natuurlijk. Dat is wat ik bedoelde. Daarna gaan we ook nog proberen de laatste release van Toverberg op te zetten als we nog tijd hebben. Anders dan moet je die zelf maar even gaan luisteren op toverberg.bandcamp.com. Dat is wel je favoriete site ooit.

0: Dat was Frankie Traandruppel. En nu gaan we over naar de laatste track. Een klein kijkje in de nieuwe release van LeanUSB Contents. Te luisteren op Toverberg Bandcamp. Jure, heb jij nog iets te zeggen?
1: Have fun. Don't forget to do your dishes.